0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen.

0: muziek aller tijden.
1: Ah, geweldig toch?
2: Dit is Radio Veronica.
3: Oh!
0: Join the club.
4: Shine bright like a diamond.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: De beste muziek aller tijden.

0: De volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking.
16: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
17: Greets. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
19: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Youfone.
24: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
26: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
28: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Veronica. Veronica.
1: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
2: Hoi, kom maar door.
1: Radio Veronica.
0: De beste muziek aller tijden.

0: You are Lewis in the News and Hip to be Square.
1: This is the Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Het Veronica Moederschip meldt zich voor de zaterdagochtend. Mijn naam is Ferry. Goedemorgen. Lekker dat je ons aan hebt staan. Ik liep net naar de studio en ik heb hem gezien. Ja, dat is echt ongekend. Ik heb hem gewoon gezien. Wat heet de zon? Ja, nee, maar serieus waar. Ik zag gewoon de zon schijnen. Sowieso temperaturen vandaag richting de 18 graden met heel veel zon. Maar volgens mijn gevoel is het wel oprecht het eerste weekend dat het zulk lekker weer is om 7 uur 's ochtends. Oftewel, dat wordt een goed weekend met de beste muziek aller tijden.

Queen en Bicycle Race bij Veronica. Het station van het basispakket waar we aankomende donderdag mee gaan beginnen. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Vanaf Concert. RadioVeronica.nl, daar kan je de lijst samenstellen. Dit is nu...

0: is de Veronica Weekendochtendshow met Ferry Omen.
1: Het is echt verschrikkelijk. Laat ik het zo zeggen, je wordt er alles behalve geil van.
0: Veronica.

0: en Ain't Nobody bij Veronica. De beste muziek aller tijden, althans straks vanaf 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s Only Weekend op Kensington komt eraan. White Town Madness. En hoeveel Nederlanders hebben dezelfde pincode als dat jij hebt? Het zijn er meer dan je denkt. Hoeveel? Je hoort het zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
1: Veronica Weerbericht.
2: Het wordt prachtig lenteweer dit weekend. Vandaag temperaturen richting de 20 graden. En de zon die gaat schijnen. Let wel even op. Sowieso voor het woord dat ik nu ga gebruiken. Je huidje, dat vind ik zo'n smerig woord. Kan snel verbranden vandaag. Dus let op je huidje.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu.
3: Ferry Omen.
4: Met

Sjaak, we zijn de pineut, want we delen onze bankrekeningnummer, je pincode, met 3734 andere Nederlanders. Hoe zit het nou precies? Allemaal combinaties zoals 0000 en 1234 als pincode. Wordt natuurlijk helemaal niet uitgegeven. Dus er zijn veel minder mogelijkheden wat betreft je pincode. En banken waarschuwen dus, omdat je, nou let op, nogmaals, 3734 andere Nederlanders exact dezelfde pincode hebben als jij. En per jaar wordt dat getal dus kleiner. Oftewel, is de kans steeds groter dat je dezelfde pincode hebt als je buurman. Dus banken maken zich zorgen. Vandaag dus in het nieuws. Zaterdag ochtendshow Veronica Madness. Sade, dit is Smooth Operator.

Madness. Bij Veronica zaterdagochtendshow. Let even op, hè. Want dit weekend, sterker nog, morgen is het moederdag. Dus let even op. Geen doos merci, geen appje dat je stuurt. Gewoon even een mooi cadeautje om er echt even blij te maken. Dus let op, je bent gewaarschuwd. Beyoncé.

0: is Cooper. En Poison bij Veronica. Zometeen op het station waar ze thuis horen. Hall & Oates toen ze nog niet zoveel ruzie maakten. Ook Bruno Mars, Mr. Mister en ook U2. En zometeen in het nieuws, nieuws over brand. Want er is weer brand geweest vannacht.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Even overlaten.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl,
10: sterk werk.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog.
21: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
24: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
27: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
33: Amster!
34: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
33: Yes!
34: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
33: Play.
34: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
33: Lekker hoor!
34: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
33: Zoé!
34: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
33: Yes!
34: De meeste en de beste aanbiedingen.
33: Amster!
4: Radio Veronica.

0: ze grootmoeder van twee kleinkinderen. Alleen je mag haar geen oma noemen, Jordesia. En clap your hands.
1: Kijk, hier maak je de vrachtwagen weer wel heel erg blij.
0: Kijk, goed hoor. Lekker bezig. Rick die is erbij via de gratis app van Veronica. Altijd welkom op wat van je te laten horen. Voel je niet verplicht? Mag altijd wel. Bruno Mars weer onderweg naar YouTube en The Mysterious Ways.

Radio Veronica met Bruno Mars en Adjus Twine. Zaterdagochtendshow en vandaag zeker weer wat voetbal. Onder andere in strijd om de play-offs voor promotie richting de Eredivisie. Onder andere Willem II tegen RKC Waalwijk. Vanmiddag om 16:30. En de Graafschap speelt vanavond tegen Almere City FC. In dus de strijd om de Eredivisie om 18:00. Ik ben benieuwd, misschien wel Almere City volgend jaar weer richting de Eredivisie. Dit is Mister Mister nu. Baby.

0: Ik was vorig jaar in Texas een roadtrip aan het maken. En Shaboozy die treden op in Houston, geloof ik. En ik dacht, nou, ik vond het best wel naar dat concert van Shaboozy. Het zou om 9 uur beginnen, 9:05, geen Shaboozy. 9:15 niet, 9:30 geen Shaboozy. De beste man kwam om 9:50 aankakken. Ja, als je dat in Nederland doet, te laat zijn bij een concert... dan krijg je meteen de bier op je kop en vervolgens Gerard Joning achter je aan. Maar dat kan in Nederland echt niet. Maar in Texas maakt dat geneune mollemoer uit. Door de Abarsang bij Veronica, zo meteen onder andere Madonna. Ook de Electric Light Orchestra komt eraan. En jouw kans op een Veronica t-shirt in het allermakkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. En wat je daarvoor moet doen, ik ga het je zo meteen vertellen.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Veronica weerbericht.
0: God, dat was een mooi op. Ja, de dag begint op heel veel plekken zonnig en dat blijft gelukkig ook zo. Temperaturen tussen de 18 tot 22 graden en het blijft de hele dag lekker droog.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Ferry Omen.

0: Madonna voor je onderweg. Ook Adele hoor je zo.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ik krijg een berichtje binnen van Sandra. Goedemorgen Ferry, ik heb jullie t-shirt ontvangen. Ik ben er heel erg blij mee. Fijne dag en groetjes van Sandra. Kijk, lekker bezig. Ja, Sandra die won een aantal weken geleden. Ja, het duurt zo lang om die prijs te versturen. Ze won een aantal weken geleden een t-shirt van ons. Een Veronica t-shirt. En elke zaterdag en zondagochtend strooi ik met die dingen. Strooi ik met gratis Veronica t-shirts. Aan iedereen die er graag eentje wil hebben. Aan iedereen die er eentje verdient. Waarom verdien jij een t-shirt? Wil je alvast een vervroegd moederdag cadeautje geven? Of ben je heel erg afgevallen? Zoals luisteraar Els vorige week. Die was heel wat kilo afgevallen. Het maakt helemaal niet uit. Waarom verdien jij een t-shirt? Ik wil een t-shirt omdat... puntje mag je doorgeven. En wie weet stuur ik er zo meteen wel eentje naar je op. Zoals beloofd, Madonna, dit is Express Yourself.

0: Rolling in the Deep.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Zaterdagochtendshow en elke zaterdag en zondag zo rond 9:15 strooi ik met die dingen. Namelijk gratis Veronica t-shirts zijn er en gewassen en ook gestreken. Nou is Maurice Verschuren al binnen. Is het ook mogelijk om een handtekening van jou op die t-shirts te krijgen?
3: Zeker.
0: Ah, oké, okay.
3: Zeker.
0: Goed te weten, goed te weten.
3: Niet dat iemand daarna weet wie die gast is.
0: Jawel, iedereen kent Maurice Verschuren. Ik heb Bjorn aan de lijn. Bjorn, waarom wil jij een Veronica t-shirt?
4: Omdat ik hard aan het klussen ben in mijn eerste huisje.
0: Je eerste huisje? Heb je gekocht of gehuurd?
4: Gekocht.
0: Gekocht, oké. Waar ga je wonen?
4: In Tilburg.
0: In Tilburg. Moest er veel gedaan worden?
4: Alles moest gedaan worden. Huis uit 1960 en er was de laatste 40 jaar niks aan gebeurd. Dus behang onder het stukwerk.
0: Ach, hè? Huh?
4: Bijvoorbeeld. Allemaal gekke leidingen in de muur. Dus, van die dingen.
0: En wat staat dit weekend op de planning?
4: Het scherven boven. Ik ben bijna klaar.
0: Ah, oké. Okay. Ga je helemaal alleen wonen? Of wat is de planning?
4: Ja, in mijn eentje.
0: Succes in elk geval. En jij wil een Veronica t-shirt. Je gaat het toch niet gebruiken als verfshirt, hè?
4: Nee, zeker niet. Straks lijkt het chillen in de tuin, hoop ik.
0: Oké, dan is het goed. Nou, veel succes met je nieuwe woning. En als nou een klein cadeautje vanuit onze kant. Een Veronica t-shirt.
4: Jo, bedankt.
5: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
6: Ferry Omen.

0: Fame bij Veronica Joan Osborne. Zometeen ook de Power Station. En in het nieuws de reden waarom je eigenlijk als kind in Mexico wil wonen. Nee, maar serieus.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken. Maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi, 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
19: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
26: Oh yeah.
25: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
28: Kippie.
29: Daar heb je Huub van Hubo.
30: Hoi.
29: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
31: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
32: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.

0: Monsters, zo heet de fans van Lady Gaga. Je hoorde The Dead Dance.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, good morning. Zaterdagochtendshow. Mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan. Het wordt een prachtige zaterdagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden. En die zon die gaat lekker schijnen. Dus dat is fijn. Straks vanaf 10 uur alleen maar muziek trouwens uit de jaren 80. In dat 80s only weekend uiteraard bij de one and only Maurice Verschuren. En ook Frank van het Hof hoor je vanmiddag vanaf 2 uur dus met alleen maar muziek uit de 80s. Tot die tijd de beste muziek aller tijden. Zometeen trouwens onder andere Snow Patrol. Ook de Pointer Sisters komen eraan en we gaan binnenkort beginnen aan het basispakket, oftewel de lijst met liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Vanaf aanstaande donderdag gaan we beginnen en alle info check je via radioveronica.nl. Het basispakket dus, liedjes die je minstens één keer

0: the Pointer Sisters and Jump for My Love. Welkom bij Radio Veronica, de Eagle Eye Cherry zometeen. Ook Ed Sheeran komt eraan, net zoals UB40.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Veronica Weerbericht.
6: Een zonnige zaterdagochtend en gelukkig blijft dat ook zeker de rest van de dag het geval. Temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Die zon die gaat schijnen en het blijft de hele dag droog. Dus wat mij betreft, ja...

Morgen 9 eredivisiewedstrijden, want een van de laatste speelrondes. Oftewel, dan wordt alles tegelijkertijd gespeeld. Vandaag Willem II tegen RKC en ook de Graafschap tegen Almere City. De play-off.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
22: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
25: Schuren, afplakken, lakken.
26: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws.
27: Het is 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico-stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
1: Mexicus, Radio Veronica Verkeer. Dit zijn de 3 langste files. De A2, Den Bosch richting Utrecht voor Nieuwegein-Zuid, 25 minuten. Dan de A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een kwartier. En de A27, Gorkum richting Utrecht voor de Lekbrug, ook een kwartier. Meldt Flitsmeister nog 3 controles. De A2 bij Weert, 202,5. A28 bij Leusden, 14,4. En de A58 bij Bavel, 57,5.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
27: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
28: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
23: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Nog een keer! Papa, sneller!
31: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
29: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
32: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: Bowie, Blue Jean en Alphaville met Big in Japan.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Hey, goedemorgen, het is 10 minuten over 10. Je bent welkom, het is 9 mei. Edgard is er al bij, die stuurt een appje. Hey Maurice, vanuit het zonnige Brabant zijn we er weer bij. Mooie uitzending met heerlijke 80's. En jij bent welkom, laat ons vooral even weten ook wat je wil horen. En dat kan je doen door gewoon een appje te sturen of een audio-appje. Dat is ook leuk, dan spreek je gewoon even de plaat in die je wil horen. Een kleine pro-tip van mij. Zet even je radio uit dan op de achtergrond, dan klinkt het helemaal lekker. Hè? En dan kan ik het voor jou draaien. En sowieso, het is zaterdag. Hè? Morgen is het moederdag. Nou, vandaag mooi weer. Eigenlijk bijna overal wel. Perfecte dag om even je auto te wassen. Ik heb straks ook weer iemand die ik blij kan maken met een gratis waspas. Een waspas houdt eigenlijk het volgende in. Jij gaat met je auto naar een car wash bij jou in de buurt. En je laat dan het mailtje zien dat je van mij gaat krijgen. En dan kan je gratis je auto wassen met die waspas. Oh, leuk. Gaan we straks doen. Ook

0: De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
2: Veronica.
3: Radio Veronica, join the club.
4: And for love's sake, each mistake. Oh.

Ashford & Simpson en As a Rock, daarvoor Ultravox Vienna en Spandau Ballet, Only When You Leave. Je hoeft niet weg te gaan, je kan gewoon bij ons blijven. Het hele weekend hoor je hier tot 6 uur, sowieso de beste 80's. Vanavond hebben we natuurlijk weer Frank met de liveclub en morgen de platenzaak. Dus oh, het is alleen maar feest op je radio.

0: wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Veronica Weerbericht.
8: Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het noorden zijn er wat meer wolken. Vanmiddag meer stapelwolken. Maar er is ook geregeld zon. Het is 18 tot 22 graden. En tussen 12 en 3, ik moet het er even bij zetten, zeggen is de UV-index 5. Zonder zonbescherming kan je dan in een half uur compleet verbranden, hoor maar. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En morgen meer bewolking. En later op de dag stijgt dan de kans op buien. Zometeen hier Giorgio Moroder en nu Marvin Gaye.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Maurice Verschuren.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.
12: Zijn we geil? Hou eens zo.

0: synthesizer, held en producer uit de 80's, Giorgio Moroder, die later ook weer met Daft Punk samenwerkte. En Philip Oakey samen, Together in Electric Dreams. Een leuke plaat is dit. Tijdje geleden, voor het eerst gedraaid, er kwamen meteen een heleboel reacties binnen. En het leuke is, die Giorgio Moroder heeft ook nog met Daft Punk samengewerkt. En ik hoorde toevallig op de radio in Frankrijk, want ik spreek redelijk goed Frans inmiddels, een soort van documentaire waar het over ging dat ze, die gasten van Daft Punk gingen naar Giorgio Moroder, want ze waren helemaal fan van zijn synth sounds en zo, en ze hadden 5 microfoons meegenomen. En toen zei hij ook tegen die gasten van, waarom in godsnaam, niemand hoort het. Toen zei ze, ja, niemand hoort het, maar wij horen het wel.
1: Vertel het nu eens in het Frans.
2: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The vinyl countdown.
0: Ça c'est difficile. Je sais pas. Je ne sais pas, Ferry. Le vinyl 33, dat is de lijst waarin wordt bijgehouden wat het meest op vinyl verkocht wordt. We hebben hier op zondagavond een leuk programma met Wouter van der Goes. 2 uur lang alleen maar vinyl. En het is heter dan ooit. Nieuwe releases, maar ook oude releases. Nou, wat wordt het meest verkocht? Het wordt bijgehouden. Wat is de top 3 deze week? Of de top 5?
1: Oh, ik pak wel de top 5, joh. Kan mij het schelen. Ja. Op 5, Radiohead, OK Computer. Dat is dan weer opeens zet dan weer in de top 5. Ik vind het altijd zo bijzonder. Op 4, Linkin Park. Op 3, helemaal nieuw in de lijst. Meteen op 3, LCD Sound System.
0: Okay.
1: Op 2, The War on Drugs. En op 1, The Queens of the Stone Age.
0: Leuk. Het leuke is, die lijst die wisselt heel erg. Hè? Waarin de Nederlandse, zeg maar, de top 40 en zo. Die lijsten zijn gewoon wekenlang ongeveer hetzelfde.
1: 100 weken Bruno Mars op 1.
0: Precies, maar hier gaat het echt alle kanten op. Erg leuk. Het is 80's only weekend, dus ik heb weer een LP uit de jaren 80. Het is Talk Talk 1984. We gaan draaien van de platenspeler naar jouw radio. Even opzetten. Ik heb het anders slecht voorbereid. It's My Life. Yes. En morgen dus tussen 6 en 8 zeker even luisteren naar onze vriend Wouter. Want die gaat 2 uur lang alleen maar leuke plaatjes voor je draaien in zijn platenzaak.

0: dance. I want to dance with somebody, Whitney Houston.
1: My favorite kind of weekend morning.
0: Die beleef je bij Radio Veronica. Je hoorde ook nog de Talking Heads, Once in a Lifetime... en Talk Talk van Vinyl, It's My Life. En we zullen straks even checken bij Wouter van der Goes. Misschien is hij al een beetje plaatjes aan het uitzoeken... wat hij gaat draaien morgenavond tussen 6 en 8. Dan hebben we 2 uur lang de platenzaak. En over plaatjes uitzoeken gesproken. Aan jou de vraag. Welk nummer moet je nou 1 keer in je leven sowieso gehoord hebben? Heb je dat ook dat je met vrienden over muziek praat... dat je dan allemaal dingen gaat opzetten en dat je denkt... die moet je nog horen en die. Ik heb dat wel heel erg, maar... Nou, nu is jouw kans om het basispakket samen te stellen. We hebben het eerder gedaan, we gaan het opnieuw doen samen met jou. Een lijst maken van de ultieme nummers die je gewoon 1 keer in je leven gehoord moet hebben. Dus echt de ultieme klassiekers, vergeten dingen ook, alles ertussenin. We gaan dat helemaal alfabetisch uitzenden van A tot en met Z vanaf donderdag 14 mei. Met een speciale dag hier wordt groot feest, alle Veronica DJ's erbij. En jij bent welkom dus om die lijst samen te stellen. En dat doe je op radioveronica.nl. Zometeen hier Nick Kamen en The Simple Minds komen er ook aan.
2: Veronica. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nummer 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent... comfortabele luchtbedden, oh zo knus... en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start... voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind... en door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. Het Veronica Weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16.
0: En dan Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor de Jan Blankenbrug een half uur. De A27 Gorkum Utrecht voor de Houtensebrug een kwartier. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland 14 minuten. Er zijn ook een heleboel snelheidscontroles, het zijn er 8. Die kan je checken samen met de kortere files in de Flitsmeister-app.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. En de Simple Minds ook nog Alive and Kicking. Wij zijn hier Alive and Kicking voor jou met de beste 80's tot 6 uur. En zometeen de Stones. En op 10 juli lanceren ze, en we hadden het toch gezegd al, een nieuw album Foreign Tongues. De hints waren zo duidelijk en alle goede fans die hadden het al meteen door. Met al die cryptische hints en die

0: posters die door Londen hingen en zo. En nou is ook bekend geworden afgelopen week dat Paul McCartney en Robert Smith van The Cure, Steve Winwood, Chad Smith van The Peppers allemaal te horen zullen zijn op die nieuwe plaat. En volgens The Peppers, ja, die gasten zijn natuurlijk allemaal in de 80, of ja, eentje is er 78, maar de rest niet. Die zijn wel geroutineerd. Volgens de Stones ging het opnemen heel erg snel. Het ging hartstikke vlot en ze hadden het eigenlijk binnen een maand allemaal onderhand erop staan. Het waren intense weken, zegt Mick Jagger. We hadden 14 geweldige tracks en we gingen zo snel als we konden. Je kon de passie van iedereen voelen. Oh, lekker. De eerste dingen staan al online. Ik ga zo meteen een klassiekertje van ze draaien. En als ik iets voor jou kan draaien, laat het even weten. Je kan ons gewoon even een berichtje sturen. Bijvoorbeeld een audio-appje en dan spreek je even in welke track uit de jaren 80 jij graag wil horen. En dan kan ik het zo voor je draaien. Dit is Diana Ross, I'm coming out.
1: Maurice Verschuren.
2: Is it impossible to get a cup of coffee, flavored coffee, anymore in this country? Huh? What happened with coffee? Did I miss a fucking meeting with the coffee? Huh? You can get every other

0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
1: Met Veronica. Het kan niet beter.
2: Veronica.
3: Hi, this is Mick Jagger. Stay tuned to Radio Veronica.
4: The

0: Alan Parsons Project en Old and Wise. En daarvoor ook Old and Wise ook. En nog steeds rocken de Rolling Stones, die binnenkort dus met een nieuw album komen, 10 juli. Mixed Emotions. Heb jij een auto die, net als mijn auto, regelmatig wordt ondergescheten door het duiventuig? Of je hebt Sahara-zand, of je komt er gewoon niet aan toe. Nou ja, wij maken jou hier blij op zaterdag. De ultieme autowasdag natuurlijk, met een gratis waspas. Daarmee kan je bij jou in de buurt je auto even gratis een keer door de carwash halen. Mocht je daar nou kans op willen maken, stuur mij gewoon even een appje. Misschien kan ik jou zo blij maken, bel ik je op. En dan kan je binnenkort even die auto gewoon lekker schoonmaken. Dat is toch een heerlijk gevoel, jongens. Oh, lekker. Onderweg zometeen de State of Independence, Donna Summer, de Fun Young Cannibals komt eraan. En komt er nog meer Sahara-zand? Ik vertel dat je zo binnen nu en een paar minuten.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Hoi!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste, de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Veronica Weerbericht.
0: Op de meeste plaatsen is het zonnig, behalve in het noorden. Daar zijn wel wat wolken. Het is 18 tot 22 graden. Je kan wel snel verbranden, want de UV-index is hoog als je lang in de zon zit. Op de meeste plaatsen is het vanavond ook nog lekker lang zonnig. Morgen dan hebben wij meer bewolking. Later op de dag komt er vanuit het zuiden kans op een buitje. En na het weekend wordt het een stukje frisser.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu.
13: Maurice Verschuren.

voor je bij Radio Veronica. My favorite waste of time. Ja, hoort u mij? Het is 10 minuten over half 12. Ik krijg heel veel foto's van mensen met een

Ik krijg een appje van Leo, die zegt: ik zou wel zo'n waspas willen hebben. Door een grote verbouwing heb ik thuis de auto al een poosje niet kunnen wassen. Even kijken, Janneke die appt: ik woon aan

0: Anita heb ik aan de telefoon. Anita, goedemiddag.
1: Of goedemiddag.
0: Ja, morgenmiddag. Ah, het zat zo vervelend net rond 12 uur.
1: Het is al een hele dag. Ik heb er al een dag op zitten.
0: Goed zo. Hey Anita, jij appte mij dat je van de week of onlangs gewoon weer een uur met de hand hebt staan wassen. En wat gebeurde er toen?
1: Nou, dat duurde 2 uur, want het kwam dus haarregen. En je ziet gewoon al die vieze modderdruppels langs de auto naar beneden. En ik was er helemaal klaar mee.
0: Frustrerend, hè? Het is ook alsof de elementen er rekening mee houden, hè?
1: Het is, en ik had dit keer ook extra mijn best gedaan. Ik had alle naadjes gedaan met een tandenborstel. En ik had echt heel goed mijn best gedaan. Dus.
0: Oh, vreselijk. Ja, ik heb dat bij mij met de duiven. Dan komt hij, dan heb ik hem gewassen en dan zie ik die duiven kijken vanuit die bomen. En dan zeggen ze tegen elkaar, daar heb je hem weer. En dan,
1: we wachten even tot hij er staat.
0: Wachten we tot hij binnen is, tot de deur dicht is. En dan gaan we het hele. Dan gaan we hem helemaal onderscheiden. Hey, oh, maar goed, Anita, ik ga jou blij maken met een wasstraatpas. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, daar ben ik echt heel blij mee.

0: Daarmee kan je bij jou in de buurt je auto weer een keer door de wasstraat rijden. En dan, is die zorg weer even voorbij.
1: Nou, super. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het appen en een mooi weekend, hè.
1: Jij ook. Dag.

0: Verschuren.
1: Hij is je weekend-DJ, muziekschieter en sfeerbeheerder. Met de beste muziek aller tijden.
0: Veronica.
1: De beste 80's.

0: Dire Straits hoorde je en The Walk of Life.
1: Maurice Verschuren.
2: If radio DJs have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
0: Het weekend van Radio Veronica, 80's only tot 6 uur. En ja, ik zit me even te verbazen, joh. Hoe leuk het is om naar Douwpop te gaan dit jaar. Want daar zijn onder andere Skunk en Nancy, Douwe Bob.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlinefeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlinefeilingmeester.nl.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
19: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
20: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
21: Kippie.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hey, bedankt.
25: Merci.
23: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
26: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. Het Veronica Weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af.
1: Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Everdingen 21 minuten. De A12 Lunetten Oude Rijn voor de Galenkopperbrug 20. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland 16 minuten. De kortere files en de snelheidscontroles, dit zijn er 7 op dit moment. Die vind je allemaal in de Flitsmeister-app.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
27: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
28: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
29: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
31: Joehoe!
30: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
29: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
32: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
33: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
34: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: Don't Stop. En daarbij werd ze ondersteund door een 12-koppig koor. Ja, het mag wat kosten. Ik bedoel, ja, met Stevie Nicks, het zijn niet de minste. Dat is niet niks. Het mag wat kosten. Hé, hey, zometeen is het weer tijd voor...
1: Fallout.
0: Oftewel, een lekkere foute classic. Heb jij nou een plaat uit de jaren 80 waarvan je denkt... oh, die wil ik wel eens een keer horen? Nou, ik moest van de week denken. Ik zat hem stiekem te kijken weer thuis. Hij werd ook al een keer aangevraagd. Bijvoorbeeld Jason Donovan. Too Many Broken Hearts in the World. Ik hoorde trouwens laatst Rob Stenders op vrijdag...

0: vrijdagavond bij de Pub 40. Dat jaartal kwam voorbij van moet ik hem draaien of niet? Ik dacht draaien. Toen ben ik de videoclip gaan opzoeken. Nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat soort platen, je hebt vast van die herinneringen of van die foute tracks die je te weinig hoort. Heb je er eentje, geef hem door voor fout van. Nou, dat kan ik hem zo voor je draaien. Ook Chicago komt eraan en dit is Level 42.
1: Maurice Verschuren.
2: Ja, het is verschrikkelijk. Dan moet echt iets aan gedaan worden, want dit kan niet.

0: een beetje het oude en het nieuwe Chicago door elkaar, zeg. Oh. Heerlijk deze. Hard to say I'm sorry and get away. Chicago bij Radio Veronica. Lekker. 6:56. Je bent hier in het weekend waar we teruggaan naar de muziek van de jaren 80. Gewoon echt het decennium waar het alle kanten op ging. En soms is het ook even tijd om een lekkere foute plaat uit de jaren 80 te draaien. En dat doen we nu. Ja. Ik krijg een appje van Richard. Die zegt iets van picture oudste metal band van Nederland. Dan een appje van Leida. Fiction Factory. Feels like heaven. Martin die zegt, hey Maurice, ik dacht aan The Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. Heerlijk nummer met dat foute accentje als hij vertelt. Goed, Martin. Johan die zegt, ik zou graag eens Jabda van de Italo-groep Koto horen. Heerlijke zomerse plaat en succes met de show. Dankjewel. En ik kreeg een appje van Natasha en die kwam met deze.
1: Hey, hele goede middag Maurice. Mijn suggestie voor Paul van Hout uit 1985 is Just a Gigolo. I Ain't Got the Body van David Lee Roth. Echt een vergeten, vreselijke plaat, maar zeker een leuke voor Fout van Oud. Hele fijne uitzending. Groetjes, Natasja.
2: Fout van Oud.
0: Ja. Ik voel mij al heel mijn leven een gigolo.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snieprootjes 10 stuks voor 1,99 en AH

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Veronica Weerbericht.
9: Het is vooral bewolkt in het noorden. De rest van het land redelijk zonnig. De UV-index is hoog, dus je moet uitkijken dat je niet verbrandt. Temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. Wel iets meer bewolking. En later in de dag is er morgen kans op een buitje.
10: Maurice Verschuren.

0: All night long.
1: All night.
0: Ja, dat is waar eenmaal voor mij. All night long. Hè? Tegenwoordig zegt die biologische klok, heb je dat ook? Van, het is bedtijd. Lionel Richie, all night long. Nee, misschien ben je ook wel iemand die gewoon keihard doorgaat. Of je zit in een nachtdienst, want ik heb bijvoorbeeld altijd wel Remco op de app. En die zit in de nachtdienst, maar die blijft dan toch even hangen. Dat is lekker voor de beste ethische. Overigens, Lionel Richie was nog in de Ziggo Dome. Afgelopen juni was het volgens mij. En hij is bezig weer met een tour, de Say Hello to the Hits Tour. En die eindigt deze zomer op een bijzonder koninklijk estate in Engeland. Het Sandringham Estate. Inmiddels heb ik contact met Wouter van der Goes. Morgen horen wij weer de platenzaak. 2 uur lang vinyl tussen 6 en 8. Jouw Wouter.
2: Hey man. Hallo.
0: Hallo. Goed dat je er weer bent.
2: Dankjewel. Datzelfde geldt voor jou. Ik ben een beetje in twijfel omdat ik op dit moment alle liedjes voor de platenzaak van morgen aan het uitzoeken ben.
0: Ja.
2: En er is veel keuze. Maar ja, dat is eigenlijk altijd, hè?
0: Ja, dat is lastig, hè? Heb je nog leuke dingen gescoord recent?
2: Ja, daar is ook een beetje, daar zit mijn keuzestress. Ik heb hier die Record Store Day release van Bruno Mars, Collaborations, al zijn samenwerkingen. Mm-hmm. En de grap is, kijk, die man heeft met zoveel mensen samengewerkt. Hier, moet je horen. Je kunt dus gaan voor Nothing on You zou je voor kunnen gaan.
0: Ja.
2: Maar ik kan ook de volgende doen. Dan heb je meteen Billionaire, staat er ook op.
0: Wauw.
2: Die man heeft met zoveel mensen samengewerkt. Met Cardi B, Finesse, Leave the Door Open, Silk Sonic met Anderson .Paak. Die With A Smile staan er allemaal op. Nou, daar ga ik iets van draaien morgen.
0: Leuk, ja. Ik geloof dat hij vorige week op nummer 1 in de vinyl 33 stond. Of de week daarvoor, week even niet meer. Dus hij gaat lekker.
2: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou maar kunnen. Dat was een hele populaire met Record Store Day. Er is nog iets wat ik je wil laten horen. En waar ik morgen helemaal, wat ik morgen helemaal wil draaien. We kennen waarschijnlijk wel New York State of Mind van Billy Joel. Maar er is een moment geweest dat Billy Joel voor het eerst dit liedje doet. En dat doet hij voor een live audience in New York. En dat is bijzonder omdat hij eigenlijk nog niet precies weet hoe hij het liedje moet gaan doen. Dat legt hij ook in een lange introductie uit. En hij legt ook uit dat hij zelf eigenlijk helemaal niet echt midden in New York woont. Ik ga je een klein stukje laten horen.
3: I don't live there, so I live about 80 miles north and I don't even know it's there. Well, this is for New York in general.
2: Nou, kijk.
3: Shut up, Billy, and play.
2: Ja, precies. Kijk, Billy Joel was dat helemaal niet bekend om de grootste grapjas. Maar dit doet hij wel leuk. En dan speelt hij hier voor het eerst New York State of Mind. En dat is een iets andere versie dan we later hebben hebben leren kennen op cd'tjes en zo. Ja. Ik zet hem snel uit, anders ga ik weer helemaal draaien.
0: Oh maar ja, ik ben daar heel benieuwd naar.
2: Ja, dat geloof ik al. Ondertussen stoot ik tegen mijn microfoon aan, hoor je? Sorry.
0: Maakt niet uit.
2: En ja, ik denk ook even iets van TLC. Daar ontdekte ik van dat de overgebleven meiden weer aan het toeren zijn. En ik vond dit vond ik destijds zo'n fantastisch album. En hiervan is de grap dat we toen eigenlijk vinyl hadden afgezworen.
0: Klopt.
2: Maar dat het inmiddels gewoon allemaal weer op vinyl op LP is uitgebracht.
0: Ja.
2: Nou ja, zo is er nog veel meer morgen.
0: Lekker man, hartstikke leuk. Ik ga weer luisteren. Morgen Wouter tussen 6 en 8 met een nieuwe platenzaak. Ik spreek je snel weer.
2: Latertje.
4: Het beste van de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
5: Het is weekend.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Even over later.
13: Sst, ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
17: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
20: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
19: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
20: En met een goed gevoel.
11: Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Stap je ook in?
14: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
18: zijn. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
23: ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Eentje die je niet zo vaak hoort van de Bengals. Hazy Shade of Winter. En daarvoor het goede doel.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: België. Ik was afgelopen week nog even in Antwerpen. Dat is voor mij niet zo heel ver weg. Hemelsbreed dan. Met files ring aan Antwerpen. Dat is altijd lastig. Maar goed, dat hebben we in Nederland hebben we er ook last van. En toen moest ik denken aan het goede doel. Zij zijn vanavond in Gent. Maar dan niet in Gent, België, maar in Gent, Nederland. Bij het Oeverpop Gent. Dat is Gent, G-E-N-D-T. Vrijdag zijn ze in Leiden. En dan heb je volgende week nog Den Haag, Waalwijk, IJsselstein, Beek en Donk. Nijmegen komt er nog aan. Nou ja, je kan het allemaal checken op hetgoededoel.nl. De Goede Doel Revival Tour. Met de meeste shows ook Henk Westbroek erbij. Echt heel erg leuk. En ik heb al filmpjes gezien. Dat klinkt als een klok. Daar staat een partij, er staat een partij talent op het podium. Daar word je gewoon bang van. Dus zeker leuk om even te checken. Altijd fijn om ze te draaien natuurlijk in het weekend hier met de beste 80's. Dit is Radio Veronica. En mocht ik iets voor jou kunnen draaien, laat het even weten via de app. Want zometeen is het weer tijd voor een kleine 80's bonanza. We hebben natuurlijk maandag tot en met donderdag de bonanza met Rob en Carolien tussen 2 en 4. Nou, we lassen zometeen een momentje in om jouw favoriete liedje te horen uit de 80's. Dus geef het maar door.
2: Deze jongen die heeft al het nodige meegemaakt in zijn leven. En de deskundigen hebben nu vastgesteld dat hij aan meerdere stoornissen leidt.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

0: Zijn ze weer lekker de hits uit de 80's bij Radio Veronica. Aha, hoorde je. And the sun always shines on TV. En Robert De Niro's Waiting van Bananarama. Een kleine ingelaste bonanza. Morgen hoor je, of nee, maandag hoor je weer tussen 2 en 4. De bonanza met Rob en Carolien. En we hebben nu even een track voor jou. Ik heb aan de telefoon Rob. Alles goed daar, Rob?
1: Ja, goed hoor. Prima. Lekker genieten van het mooie weer.
0: Ja, is het bij jou een beetje oké? Okay? Want het wisselt nog wel, hè? Een beetje qua temperatuur.
1: Ja, het is hier lekker zonnetje hoor. Prima.
0: Heb jij ook, Rob, met dit weer dat je in de tuin moet werken? Of heb jij geen tuin?
1: Ik heb wel een tuin, maar ik wandel heel graag met de hond in het bos en zo. Dus,
0: Wat voor hond heb je?
1: Een Engelse Shepherd.
0: Oh, leuk. Ja, ik ben gek op honden. Ik heb er zelf geen meer. Mijn hond is plotseling overleden op 4-jarige leeftijd. Daar balen we heel erg van. Dat is heel jong, dus ik kijk ook met echt, ik kijk naar alle honden die ik tegenkom. Dus ik, oh, schattig, oh, leuk. Maar geniet ervan, hè. Het is zo bijzonder, hè, wat zo'n beestje heeft.
1: Ja, absoluut.
0: Hey Rob, wat kan ik voor jou draaien?
1: Ice House met Crazy. Is toch wel een favoriete band van mij uit de jaren 80. Je hebt echt mooie muziek gemaakt.
0: Nou, ik vind het een waanzinnig idee. We gaan ervan genieten en een hele fijne middag, hè?
1: Mooi, dankjewel. Jij ook, hè. Doei.
2: Radio Veronica.

0: Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Veronica Weerbericht.
6: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. De meeste wolken hebben we nog wel in het noorden al. Wel, ik kreeg net een appje van een stralende tuin, dus het zal niet overal zo zijn. 18 tot 22 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Morgen dan is het ook weer droog met een mix van wolken en ook wel wat zon.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Maurice Verschuren
8: met de

0: Zo fijn, hè, dit. Guns N' Roses en Patience. Iets dat ik in ieder geval niet heb. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar je zal geduld moeten hebben, want ze zijn pas in juni. Maar het is al sneller dan je denkt. 18 en de 20e in de Ziggo Dome.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: Ja, zo nu en dan ga ik het Veronica muziekarchief in. Trek ik er even iets uit wat we gewoon een tijdje niet gehoord hebben. En vandaag heb ik het nummer Woman in Chains van Tears for Fears, 1989. Het stond op dat derde album, The Seeds of Love, met al die knijters erop. En Olita Adams zingt mee. En weet je wie ook meedoet met dit nummer? Niemand minder dan Phil Collins. Hij drumt, maar hij produceerde ook mee. Het was in Nederland een redelijk grote hit, nummer 12... Maar je hoort hem eigenlijk te weinig, vind ik. Dus daarom Verschurens Vergeten Classic voor jou. In het weekend met 80's Only is dit Woman in Chains uit 89. Tears for Fears. En trouwens, ik bedenk me, het is morgen moederdag. Dit nummer was eigenlijk een thema tegen onderdrukking van vrouwen en voor mannen om hun vrouwelijke kant te erkennen. Nou, het kan niet toepasselijker, zou ik zeggen.

0: muziek uit de 80's hoor je in het weekend van Radio Veronica.
1: You two characters are going to Top Gun.
0: Radio Veronica. 80's only.
2: En

0: Radio Veronica met daar straks een leuke vergeten classic van Tears for Fears, Woman in Change. En dit was Casey and the Sunshine Band. Hey, kijk nou, Frank van het Hof is er, yo man.
1: Hey, Maurice, goedemiddag. Hallo,
0: goedemiddag.
1: Hallo.
0: Goed je te zien, man. Leuk dat je er bent. Normaal is het Dennis hier na tweeën, maar jij hebt ze ook allemaal weer meegenomen. Al die knijters uit de 80's.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook wel. Ik heb me er ook echt op verheugd. Want er is zoveel goeds. Nou ja, je hoort het de afgelopen uren weer. Je hebt zoveel goeds uit de jaren 80. En ik mag bijvoorbeeld zo meteen. En dat een klein quizje, Maurice.
2: Ja?
1: Weet je nog uit welke film dit komt?
3: Get the fuck out of here!
4: No, I cannot. It's serious because it's very important. Base.
1: Get the fuck out of here!
2: Oh nee, dude, wat is dit ook wel weer?
1: Eddie Murphy was dat in Beverly Hills Cop. En Beverly Hills Cop had natuurlijk onder andere Axel F. Dat blijft de rest van de dag blijft dat in je hoofd hangen.
2: Ja.
1: Maar ook de Heat Is On. En die ga ik zo meteen onder andere draaien.
0: Lekker, veel plezier.
1: Thanks. Monica.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
12: Greets. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter... En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras...
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug... Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
6: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 2:00.
25: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van €45.000 open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
27: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
28: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
29: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
30: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
31: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
32: Joehoe!
31: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
33: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
34: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
35: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
34: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
36: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
37: Kippie.
38: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
39: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
40: Hamster!
0: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!

0: Celebration natuurlijk. Nou, die wordt nog steeds op elk feestje gedraaid.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: En toch, als je deze dan weer hoort, ook weer lekker hoor. Oeh la la la, let's go dancing. Cool and the gang hoorde je bij Radio Veronica in het 80's only weekend. Hele weekend lang draaien we alleen maar muziek uit de jaren 80. Nou, Maurice heeft vanochtend dat 80's only weekend lekker afgetrapt. Ik hoorde daar ook weer een paar platen in voorbij komen. Hé. Fantastisch. En dat is ook precies de bedoeling. Dat je liedjes voorbij hoort komen waarvan je denkt van, oh ja, grappig. Inderdaad, die komt uit de jaren 80. Heerlijk, heerlijk, fijn, fijn. Nou, bijvoorbeeld de dijken, niemand in de stad komt er zo meteen aan. Ik ga ZZ Top voor je draaien. Sharp Dressed Man. En als we dan toch een beetje in die dansbare sferen zitten, dan past deze daar prima tussen. Depeche Mode. Dit is Just Can't.

toch wel een van de bekendste gitaarriffjes uit de rockgeschiedenis. Sharp Dressed Man, ZZ Top hoorde je bij Radio Veronica. En ze doen het ook gewoon nog steeds, hè. Zijn nog steeds op het podium. Zeker nog echt best wel regelmatig ook. Dichtstbijzijnde optreden van ZZ Top. Op 9 juli in Vorst, België. 11 juli, Weert. Gewoon lekker in Nederland. Niet zo ver te rijden. En dan kun je ze live zien. ZZ Top, Sharp Dressed Man hoorde je in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. Nou, als er één man heel veel iets gescoord heeft in de jaren 80, dan is het toch echt wel Prince. Alhoewel zijn latere werk ook echt fantastisch is. Gekke dingen gemaakt. Prince, dit is Kiss op Radio Veronica.

0: Yes, Prince hoorde je bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend. Natuurlijk heel veel muziek in de jaren 80 uitgebracht. Jaren 90 echt wel een paar hele goede platen. En zelfs na 2000 zijn echt fantastisch materiaal van Prince verschenen. Gitaar bijvoorbeeld. Echt misschien wel een van mijn favoriete Prince liedjes. Het is Radio Veronica waar je naar luistert. En zometeen hoor je hier deze plaat uit Beverly Hills Cop. Ken je die film nog? De Heat Is On komt eraan.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Veronica Weerbericht.
0: Ja, we moeten echt nog even lekker die zonuurtjes meepakken hoor. Want morgen wordt het echt wel een stukje slechter. Vandaag overigens nog 18 tot 22 graden. Morgen, dan gaan we wat meer regen zien. Met name het zuiden van het land. Het wordt redelijk bewolkt. En na het weekend is het helemaal klaar met het lekkere weer. Dan wordt het een stuk frisser.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdop.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Frank van het Hof.

0: Frey, The Heat Is On. Het werd geproduceerd door Harold Faltermeyer. Hey, waar kennen we die Harold Faltermeyer nou ook alweer van? Nou, onder andere van deze natuurlijk. Legendarische jaren 80 tune ook. Uit de Beverly Hills Cop film overigens. Daar wordt die Glenn Frey met The Heat Is On ook in gebruikt. Dit gaat overigens de rest van de dag. Gaat dit niet meer uit je hoofd? Ik zat laatst aan de Amerikaanse tv-zender te kijken. Die hadden een soort van carouselletje. Al die Beverly Hills Cops staan. Die kwamen continu voorbij. En ik moest toch gewoon wel weer lachen om Eddie Murphy, hoor. Die natuurlijk met die legendarische zin erin zit.
1: Get the fuck out of here! It's serious, because it's very important, base.
0: Fantastisch, als je een keer in de gelegenheid bent. Ga ze gewoon weer een keer kijken, die jaren 80 films, want goed dat ze zijn. Nou, Beverly Hills Cop is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is Radio Veronica waar je naar luistert. En ons 80s only weekend, we draaien alleen maar goede muziek uit de jaren 80. Foreigner, That Was Yesterday, komt eraan. Naar deze meezinger van ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: I Should Know.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Is there something I should know? Ja, er zijn wel een paar dingen die je even moet weten. Dennis Hoebe hoor je normaal gesproken. In het 80's only weekend. Het zijn normaal gesproken Maurice en Dennis die alleen maar de beste muziek uit de jaren 80 voorschotelen in het weekend. Nee, het is nu Frank hier als stand-in voor Dennis. Even kijken of er nog meer is dat je moet weten. Ja, ga even naar radioveronica.nl. Want komende maandag gaan we iets bijzonders doen. Eerst even vooruitblikken naar komende donderdag. Oké, ik ga nu een paar dingen door elkaar halen. Komende donderdag, dan hebben we bij Radio Veronica onze clubdag. En bij een clubdag, eigenlijk überhaupt bij een club, hoort een shirt. Dus we krijgen een clubshirt. Komende maandag mogen we de eerste exemplaren ophalen van het Veronica clubshirt. Wil jij nou ook zo'n clubshirt? Ga dan even naar radioveronica.nl, dan kun je aanmelden. En dan ga jij wellicht komende maandag met mij en met Wouter van der Goes mee naar de maker van de t-shirts. Nou, ik zeg t-shirts, het zijn echt hele gave clubshirts. Radioveronica.nl, daar kun je hem zien ook. En wellicht ben

0: Nog even doorsparen, maar daar zou ik graag een keer naartoe willen, hoor. Naar Graceland, de plek waar Elvis Presley heeft gewoond en uiteindelijk waar hij gestorven is. Graceland van Paul Simon hoorde je bij Radio Veronica in het 80's Only Weekend. Waar deze zomer even voorbij komt. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, hoor je zometeen.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
19: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 3:00.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken... en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in de verschillende talen op om massaal op hem te stemmen. En dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen. Maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hi.
3: Hoi.
4: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze

0: van Jumbo.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: twee redelijke hitjes. Nou, die Gimme Hope ken je ook ongetwijfeld. Gimme Hope, Joanne. Laat ik vooral niet zingen. En deze Electric Avenue.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, dat is dan een mooi voorbeeld, weet je wel. Eddie Grant met...
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, dat is dan een mooi voorbeeld, weet je wel.

Tegenwoordig is het natuurlijk weer volledig vinyl dat de klok slaat. Maurice die draait altijd een lekkere plaat van vinyl. Op zondagavond hebben we de platenzaak met Wouter van der Goes. Ook gewoon weer lekker ouderwets van plaat. Ja, ik kan er ook wel van genieten hoor. Phil Collins in het 80s Only Weekend. Dit is In the Air Tonight.

Top 10 hit in de jaren 80 voor Marillion, Kaylee. Het zal je niet verbazen, maar voor 1985 heette er bijna niemand Kaylee. Na 1985 steeg die naam ongelooflijk in populariteit. En kwamen er steeds meer Kaylees bij. Marillion in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. Met Herb Albert en Janet Jackson nu. Dit is Diamonds.

0: Kleine suggestie als moederdagcadeau voor morgen. Janet Jackson, Herb Albert, Diamonds Are a Girl's Best Friend... hoorde je bij Radio Veronica in het 80s Only Weekend... waar je zometeen Frankie Goes to Hollywood hoort. Two Tribes komt eraan. En ook ABC, The Night You Murdered Love komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Veronica Weerbericht.
0: We hebben lekker kunnen genieten van het zonnetje vandaag. Zonnetje schijnt op heel veel plekken nog steeds in het land. Heerlijk. 19 tot 22 graden. Het wordt langzamerhand wel wat frisser. Morgen veel bewolking. Het kan in het zuiden van het land zelfs gaan regenen. En na het weekend is het helemaal een stuk frisser.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van de Bonanza.
10: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
11: En nu.
10: Frank van

1984, het anti-oorlogslied van Frankie Goes to Hollywood. Van het legendarische Welcome to the Pleasure Dome album Two Tribes hoorde je bij Radio Veronica. In het 80s Only Weekend met nu ABC en The Night You Murdered Love.

tijd samen, want Sheila E. zat in de begeleidingsband van Prince. Samen met Prince heeft ze behoorlijk wat dikke hits uitgebracht. En uiteindelijk heeft ze solo dus ook een liedje uitgebracht met een beetje hulp van Prince. Prince zingt mee, hij speelt mee op de basgitaar. Sterker nog, hij speelt in een loopje, een soort van Franse versie van Vader Jacob. Als je dat eenmaal hoort, dan valt je er ook echt meteen op. Heerlijk is dat. A Love Bizarre hoorde je in het 80s Only Weekend van Radio Veronica. Maar je zometeen nog Desireless hoort. Voyage, Voyage komt eraan. Naar Toto. Dit is

Radio Veronica en het 80s Only Weekend. En Desireless en Voyage, Voyage. Voor alle mensen die net terugkomen van vakantie. Want in principe start voor heel veel mensen komende maandag gewoon weer het werk. Start gewoon weer de werkweek. Maar hey, het wordt wel een korte werkweek. Met natuurlijk Hemelvaartsdag. Dat erin zit. Fijn. Desireless, Voyage, Voyage. En dit is

0: Radio Veronica, Huey Lewis and the News and the Power of Love. Zometeen hoor je hier. Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lover komt eraan. Veronica.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
13: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
25: Kippie.
26: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
29: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
30: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
31: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
34: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

Oké, ik schaam me er niet voor. Maar er zijn nog best wel veel feestjes. Waar ik dan regelmatig de plaatjes mag draaien, weet je wel. Ook gewoon feestjes van vrienden die dan zeggen... joh, Frank, jij bent toch radio-dj? Zet jij even wat leuke liedjes op, dan wordt het misschien gezellig. Nou, die City Lover en Girls Just Wanna Have Fun, dat werkt altijd wel. Op het moment dat je die plaat aanzet, dan heb je de dansvloer wel redelijk vol. Absoluut een jaren 80 klassieker ook, hoorde je het 80's Only Weekend bij Radio Veronica. Elk weekend van 10 tot 6 draaien we alleen maar muziek uit de jaren 80. Want er is zoveel goeds gemaakt in de jaren 80. Nou, dat valt dan op dit soort dagen. Zometeen bijvoorbeeld Stevie Wonder. I Just Called to Say I Love You komt eraan. Ook de Eurythmics hoor je. Na Aha, dit hoor je ook zelden meer hoor.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Stevie Wonder... Nou echt, dat Songs in the Key of Life, dat album van Stevie Wonder... vind ik zo'n goed album. Do I Do vind ik overigens ook een fantastische plaat van Stevie Wonder. Dat zijn nou van die liedjes die behoren voor mij tot het basispakket. Dat zijn van die liedjes die je eigenlijk één keer in je leven gehoord moet hebben... Via radioveronica.nl kun je doorgeven welke liedjes jij vindt dat doorgegeven moeten worden aan een volgende generatie. Welke liedjes hebben blijfkracht? Welke liedjes hebben jou gevormd? Ga even naar radioveronica.nl en stel samen met ons het basispakket samen. Basispakket van de muziek. En dan zenden we die vanaf komende vrijdag zenden we die uit, dat basispakket. Geef even door met jouw motivaties. Ga naar radioveronica.nl. Billy Idol is dit. En Sweet.

0: Afgelopen week was daar ineens een nieuwe plaat van de Rolling Stones. En goed dat die is. De fijne single en je hoort hem de hele week bij Radio Veronica voorbij komen. Nu niet, want uiteraard 80's Only Weekend. En dat betekent dat je zometeen deze Dirty Dancing klassieker hoort. Eric Carmen, Hungry Eyes, komt er zometeen aan.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Veronica Weerbericht.
5: Lekkere dag vandaag hoor. Lekker veel zon, 19 tot 22 graden. Morgen dan wordt het een stuk minder. Redelijk wat bewolking. Sterker nog, er kan ook een buitje vallen in het zuiden van het land. En na het weekend wordt het echt een stuk frisser.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdorp.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Frank van het Hof.

wie heeft de film niet gezien? Dirty Dancing, legendarische jaren 80 film. Deze plaat van Eric Carmen werd erin gebruikt. Er staat ook op dat album. De Dirty Dancing soundtrack. En op dat album staat ook I've Had The Time Of My Life. Nou, die plaat die kent inmiddels ook iedereen. En het leuke is dat de producers van I've Had The Time Of My Life ook deze geproduceerd hebben van Eric Carmen. Hungry Eyes. Hoor je bij Radio Veronica in het 80's Only Weekend. Met nu Kim Wilde. Dit is View.

is Radio Veronica in het 80s Only Weekend. En de Waterboys in the Hole of the Moon. Zometeen hier Cock Robin, ook zo'n jaren 80 klassieker. Naar Bon Jovi. Dit is

0: Morgan en The Promise You Made. Zometeen hier, Bryan Adams, Run To You, komt eraan. Veronica.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
11: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allelof voor Almof.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit nog nooit meegemaakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
18: Kippie.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

0: deze man heeft heel veel hele goede liedjes uitgebracht in de jaren 80. Nou, dit is daar een mooi voorbeeld van. Radha Michael Walden en Divine Emotion.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Maar achter de schermen is hij ook betrokken geweest bij heel veel hele dikke jaren 80 hits. Als producer, als schrijver. Van bijvoorbeeld I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nou, als je dan een dikke jaren 80 hit moet noemen, dan is dat er toch echt wel eentje van Whitney Houston. Mariah Carey heeft die dingen voor gedaan. Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me, is allemaal die naar Radha Michael Walden. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, ook naar Radha Michael Walden. Divine Emotions hoor je in het 80's weekend van Radio Veronica met zometeen The Smiths na Simply Red en Holding Back the Years.

0: Prachtig, sowieso voor Terrence Trent D'Arby, want hij bracht het album Introducing the Hardline According to Terrence Trent D'Arby uit. Behoorlijk lange albumtitel met daarop een aantal hele dikke hits, zoals bijvoorbeeld deze Wishing Well. Maar ook Dan's Little Sister, nou, die wordt ook nog steeds dagelijks op de radio gedraaid. Fantastische plaat natuurlijk van Terrence Trent D'Arby. Kortom, behoorlijk wat successen op dat album uit 1987 voor deze man. Overigens, 1987, ook het jaar dat we op tv kijken naar Miami Vice.
1: Sonny, you breathing all right?
2: Absolutely, man. Huh. I'm gonna pick up Carolina Billy at the safe house and take my family home.
3: Yeah. I'm gonna haul Mendez in and I'll get the location for Calderon out of him.
2: I'll catch up with you in a couple hours downtown.
0: Sonny Crockett, Tubbs. Dat was natuurlijk fantastische tv. En in de jaren 80 hebben we daar heel erg van genoten. Overigens ook de jaren daarna, want het is nog veelvuldig herhaald. Het is Radio Veronica, het 80s Only Weekend. Kenny Rogers, Dolly Parton. Dit is Islands in the Stream.

0: Wat heb ik dit vaak meegezongen, hè? Dit was de rest van Nederland, denk ik zo. Maar Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream, hoorde je bij Radio Veronica in het 80's Only Weekend. Gerucht ging lange tijd dat de twee ook een relatie zouden hebben, of in ieder geval dat ze dingen met elkaar zouden hebben gedaan. Kenny Rogers en Dolly Parton, pas onlangs in een interview heeft Kenny Rogers toegegeven, nee, dat is echt nooit gebeurd. We wilden onze hechte vriendschap niet verstoren. Dus we flirten regelmatig met elkaar op het podium, maar hey, daar blijft het ook echt bij. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. In het 80's Only Weekend hoor je zometeen deze. Carrick, don't shed a tear, komt eraan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Veronica Weerbericht.
0: Die zon van vandaag, die zonuurtjes, die moeten we nog even volpakken. Want morgen wordt het een stuk minder. Meer bewolking, zeker in het zuiden, kans op buien morgen. En na het weekend wordt het sowieso een stuk frisser.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van de Bonanza.
13: Met Rob en Carolien.
11: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
12: En nu
11: Frank van het Hof.

Ik geloof dat inmiddels een van de meest bekende songteksten ever and ever and ever is. Op het moment dat iemand zegt hello, dan is de volgende reactie meteen: is it me you're looking for? Legendarisch natuurlijk, Lionel Richie en Hello. Komt uit de jaren 80 en hoorde je in het 80s only weekend van Radio Veronica. Hij twijfelde zelf nog, Lionel Richie, of hij het überhaupt wel uit moest brengen. Want hij vond het namelijk een beetje te soft, maar de platenmaatschappij zei nee, doen. Nou, goede keuze geweest, want uiteindelijk is het een hele dikke hit geworden. Ik geloof een nummer 1 hit in heel veel landen voor Lionel Richie. 80s only weekend, Radio Veronica, daar luister je naar. En dit is de Robert Cray Band en Right Next Door. I can

0: de Motown label. Op dat Motown label zijn natuurlijk heel wat hits verschenen. Onder andere van, bijvoorbeeld de Jacksons. Ik noem maar even een beetje. Maar ook The Temptations, My Girl, Papa Was a Rolling Stone. Ook de gekke plaat natuurlijk. En dit Treat Her Like a Lady hoorde je van The Temptations. In het 80's Only Weekend van Radio Veronica. Dat 80's Only Weekend gaat morgen weer verder vanaf een uurtje of 10. Zometeen Frank van der Lende, de live club met die Indian te gast. Dit is Veronica.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het!

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan raven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Koop bij Aldi 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: Wat een live album was dit van de Golden Earring. I Can Sleep Without You van The Naked Truth One.
1: Mic check.
2: Yo, I got.
1: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Ja, goedenavond. We mogen weer. Joehoe! Altijd zin in. Ik hoop jij ook. Komende 2 uur heb ik 1 artiest te gast. Tot 8 uur ben ik bij je natuurlijk. Het is de Live Club met fijne muziek onderweg, hoor. Wat dacht je van die ene en die andere? Ja, ik kan niet te veel verklappen waarom ik zo vaag doe. Amy Winehouse ga ik sowieso draaien. De Indian is te gast, dat kan ik ook wel zeggen. Maar ik ga zo meteen ook wel een liedje draaien waar je prijzen mee kan winnen. Want op 24 mei in de Doelen staan daar de Jacksons. Vorige week mocht ik ook al 2 kaartjes weggeven. En vanavond dus weer, wil jij erbij zijn, dan moet je appen, je naam daarin. Even de reden waarom je zo van de Jacksons houdt. En dan mag ik je daar naartoe sturen met 2 personen dus. Jij en iemand anders, 24 mei in de Doelen. Gerard Ekdom is er ook bij, ik ben er ook bij. En de Jacksons dus, want het is meer dan alleen een optreden. Er is ook nog een meet and greet zit er aan vast. Ja, hoe vet is dat? Oké, dus de regel is, hoor je iets van de Jacksons, dan moet je meteen appen naar de app van Radio Veronica. En dan maak je kans om daarbij te zijn. Moet je wel snel...

Ik heb maar geluid, hè, dit. Can you feel it, the Jacksons? Ontzettend veel appjes binnengekomen, dank daarvoor. Het is natuurlijk ook wel een momentje. 24 mei kan je erbij zijn in de Doelen te Rotterdam. Optreden van de Jacksons met een meet and greet. Gerard Ekdom en ondergetekende mogen ze ook nog interviewen dan. Het is beloofd een bijzondere zondag te worden dan. Het is nu al een bijzondere zaterdag voor Melanie Woutersen. Die krijgt de twee kaartjes en mag erbij zijn samen met iemand. En ja, ontzettend fijn. Gaan we elkaar daar de hand schudden. Maar vooral het allerbelangrijkste, je gaat de hand schudden van de Jacksons. Wat een genot.

0: In Excess, Suicide Blunt. Goedenavond. Ja hoor, daar zijn we weer met de live club met Rianne.
1: Yay!
0: Van de Indië. Het is echt jouw band eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Want het is niet, want dat lees ik dan overal. Ik ging toch kijken, wij kennen elkaar al heel lang. Maar ik dacht toch weer even alles opzoeken over je. En dan staat er wel het project van Rianne Walter.
1: Ja, it's me.
0: Ja, hoe is dat, hoe gaat dat dan? Want dan zoek jij bandleden bij? Of was het wel ergens, is het echt bij jou op je zolderkamertje ontstaan dan dit?
1: Ja, nou Cas en ik, dus de gitarist
0: ja.
1: Ja, die ken je ook nog wel van way back. Wij zijn de Indië begonnen in 2015. En ja, het heeft inmiddels heel veel nieuwe mensen aangetrokken. En nu zijn we al wel een behoorlijk tijdje met onze band.
0: Maar het is toch jouw band dan? En niet van Cas, dat staat er dan niet bij.
1: Nee.
0: Omdat jij het Cas
1: van aan het kan het allemaal niet bij elkaar houden, joh.
0: Laat mij maar de bandleider zijn.
1: Die heeft inmiddels al een bakkerij geopend.
0: Oh, en echt?
1: Ja. Die is tijdens de pandemie, dacht hij, zou ik gewoon wel iets beginnen met geld? Wat geld verdient.
0: Heb jij iets gedaan tijdens de coronapandemie, behalve muziek maken?
1: Nee, echt veel muziek gemaakt. Dus ik ben naar Londen gegaan toen om te schrijven.
0: Vet.
1: Ja.
0: En dat hoor je dan ook nu weer terug in de nieuwe liedjes nog, of niet?
1: Zeker.
0: Jawel?
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Zo ga ik een nieuwe single draaien. Get It Wrong, dat is natuurlijk de aanleiding dat je hier bent. Maar we hebben genoeg te bespreken. Want je hebt de Paradiso uitverkocht, wilde ik zeggen. Maar bijna uitverkocht. Grote zaal, dat was een droom van je.
1: Ja, heel erg.
0: Hoe is dat dan? Als je er dan? Want het is ook vervelend soms als dromen uitkomen. Want wat ga je dan nu weer dromen?
1: Ja, nog een keer Paradiso gewoon.
0: Oh, het is maar, je bent verslaafd geraakt.
1: Ik ben verslaafd geraakt, ja. De een wil de hele tijd tatoeages en ik wil gewoon de hele tijd Paradiso.
0: Want, kun je dat uitleggen? Wij staan altijd aan de andere kant, hè, de luisteraars.
1: Ja.
0: Jij staat op het podium.
1: Ja, ik denk omdat ik ook altijd aan de andere kant stond. En daar sta ik naar de helden van mijn leven te kijken. En toen stond ik daar ineens zelf. En het grappige is, ik zeg dit ook de hele tijd tegen mijn vrienden. Die balkons, die zijn zo legendary. En daar keek ik ook vanuit de zaal natuurlijk heel vaak heen. Van, oh, deze zaal is zo mooi. En toen stond ik er en ik was alleen maar naar die balkons aan het kijken. Het was zo bizar.
0: Heb je die ook extra aandacht gegeven, de
1: Zeker,
0: balkons?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja, even mijn handje eroverheen natuurlijk.
0: Ik zag filmpjes over jullie Instagram natuurlijk van de Indiën. En daar zie je inderdaad wat jullie zien. En dat is echt wel indrukwekkend. Ja. Twee dingen vielen me op inderdaad. Dat de zaal eigenlijk veel kleiner is als je op het podium staat. Je bent best wel dicht bij de deuren als je weer naar de hal gaat.
1: Klopt.
0: Maar dat die zo prachtig hoog is. En dat je dan, jullie hadden alle tweede balkons open. Want als het dan niet helemaal uitverkocht is, gooien ze de tweede balkon wel eens dicht.
1: Ja.
0: Maar jullie was wel gewoon alles open. En dan valt het publiek bijna over je heen.
1: Ja, dat klopt. En het voelt ook als een soort van warme deken van alleen maar lieve mensen.
0: Ja.
1: Een eigen show spelen is wel echt bijzonder.
0: Ja, dat lijkt me anders dan op een festival bijvoorbeeld.
1: Ja. Moeten we toch hard ons best doen bij zo'n festival.
0: Ja, dan moet je mensen bij je houden. En hier zingen de mensen je teksten mee, lijkt me.
1: Zeker. Ze gaan eerder klappen dan, kom op allemaal! En dan zie ik al dat zij al aan het klappen zijn. Dan denk ik, ja, dit ga ik zo doen.
0: Precies, maar ze kennen
1: lekker
0: de set.
1: Let's go!
0: We gaan straks nog veel meer over live optredens hebben. En ook wat jullie nog allemaal deze zomer gaan doen. Maar eerst eventjes naar die nieuwe single. Get It Wrong. Waar gaat het over, behalve wat het letterlijk zegt?
1: Nou, het gaat eigenlijk over een avond die je hebt gehad met iemand. En je vond het ontzettend gezellig, maar het is hem toch niet helemaal geworden. En daardoor, je mag wel af en toe, we can get it wrong, maar ik ga gewoon weer dansen tot 2 uur.
0: Ja.
1: En dan komt het wel goed met mij.
0: Oh ja, ja. Is dit uit het leven gegrepen? Of is dit
1: semi, maar ik heb natuurlijk al heel lang een vaste relatie. Dus het is uit het leven gegrepen, maar vanuit niet bij mij gebeurd.
0: Het is autobiografisch.
1: Maar,
0: het is iets wat je dan weer hoort.
1: Wat ik heb gezien.
0: En waar je kan verplaatsen.
1: Precies.
0: En is dat dan jouw manier dan om ermee om te gaan met zo'n verhaal dat je er een liedje over schrijft? Of denk je, dit is herkenbaar voor de luisteraars? Of waarom ga je met zo? Want je kan met alles natuurlijk aan de slag. Je kan ook met deze camera in de studio. Kan je ook een liedje over schrijven?
1: Exact, ja. Dat is de Rick Rubin manier natuurlijk. Overal zit creativiteit. Ja.
0: Maar hoe kies jij dan de onderwerpen of de verhalen waar je denkt van, ik ben hier geïnteresseerd in? Omdat de luisteraars dat misschien leuk is of leuk vinden? Of omdat jij dat dan leuk vindt?
1: Nee, omdat ik dat leuk vind. Ja, er zitten natuurlijk ook stukken in die ik wel heb meegemaakt. En ofwel die ik inderdaad heb gezien. En voor mij is muziek maken wel belangrijk dat ik er zelf een gevoel bij heb. Anders kan ik niet overbrengen.
0: Nee, je staat daar op het podium, noem een Paradiso. En dan moet je het wel voelen. En dan moet je zorgen dat er een connectie is. De woorden die je uitschrikt.
1: Ja.
0: Nou, in jouw geval zie.
1: Zeker.
0: Get It Wrong, ik ga het nu draaien op Radio Veronica. En geniet ervan. De nieuwe single van The Indië.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Frank van der Lende.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
10: Hallo, ik ben Den en ik luister altijd naar...

0: Bruno Mars, ze mag gedanst worden namelijk op de zaterdagavond. Treasure en deze op de zaterdagavond terwijl hij over de zondag gaat. Sunday Bloody Sunday van U2. Goedenavond, Radio Veronica, dus daar luister je naar. En de liveclub met de Indian. Ja, eigenlijk moet ik zeggen met Rihanna natuurlijk, maar jullie zijn de Indian.
1: Ja, Rihanna is de Indian.
0: En die Indian nog... is Rihanna.
1: Ja, precies.
0: Is het wel eens mogelijk dat je, het opheft en als Rihanna doorgaat?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk daar wel eens over na, maar tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel vet, omdat die naam hoort al heel lang bij mij. Mm-hmm. En het voelt ook als een verlengd van mezelf.
0: Het is eigenlijk al 11 jaar, dus ben jij de Indian.
1: Ja.
0: En dat is misschien ook wel lastig om er afscheid van te nemen. Maar misschien om het dan weer persoonlijker te maken.
1: Om het persoonlijker te maken zou dat wel...
0: Maar hoe zou je dat weer in het buitenland doen dan? Want je schrijft er ook veel op je Instagram, allemaal in het Engels. Het is best wel met aspiraties om Amerika, Europa, wat dan ook, allemaal te veroveren.
1: Ja.
0: Zou je dan voor Ryan gaan?
1: Ryani.
0: Nee, weet ik niet.
1: Ja, nee, ik weet het. Ja, zou ik eens echt goed over na moeten denken. Ik schrijf veel in Londen. En ik krijg ook wel... ik heb veel samengewerkt ook met iemand die ook de manager was van Sam Smith. En dat was ook een tijdje mijn manager. En die zei, Rihanna, je moet niet meer alleen maar in het Nederlands schrijven. Want ik versta het zo niet. En zo ga je natuurlijk nooit doorbreken.
0: En toen dacht je van, hey...
1: Oké, soms dan even in het Engels.
0: Ja, maar uiteindelijk is dat dan niet met hem geworden daar in Engeland? Met de manager van onder andere Sam Smith?
1: Nee, we hebben gewoon ons houtje touwtje. Nou, dat is echt lullig als ik dit zeg. Maar gewoon wel onze vrienden uit Den Haag. Daar werk ik mee samen en dat is gewoon heel vet.
0: Ja, die klinkt.
1: En die kunnen
0: goed.
1: Het ook gewoon hartstikke goed.
0: Ja, zeker. Maar mocht je ooit nog internationaal...
1: Dan kan ik hem bellen. Dat is nog steeds een hele goede vriend.
0: Ja, en je zit dus graag in Londen.
1: Ja. Of om te schrijven, sowieso.
0: En wat geeft Londen je dan anders dan Den Haag qua inspiratie? We hadden het net al over, waar schrijf je liedjes over? Waarom maak je die keuzes? Wat brengt zo'n stad jou dan?
1: Nou, ik heb 2 maanden in Londen gewoond en met heel veel verschillende songwriters geschreven. Heel veel vette kansen gehad, want dat zijn voor een groot deel ook echt legends waarvan ik nooit had gedacht dat ik daarmee zou schrijven.
0: En wie zijn dat dan? Misschien niet eens namen, maar wat hebben zij gedaan waarom ze legends zijn?
1: Chasing Pavements van Adele, het album van Lana Del Rey. Noem maar op.
0: Gewoon ja, met wel de.
1: Sorry, ik ben hier onwijs aan name dropping.
0: Nee, dit wil ik vragen naar. Nee, maar meer om mij te overtuigen dat het hele bijzondere songwriters zijn.
1: Ja. En ik heb een enorme klik met een paar mensen die ik daar destijds heb ontmoet. En daar heb ik ook voor een groot deel het nieuwe album mee geschreven.
0: En wat geven ze jou dan wat jij zelf nog niet hebt?
1: Het zijn dan 3 verschillende songwriters. Dus ze hebben allemaal hun specialties. Maar om over één te praten, dat is Egg White. En die heeft dus Chasing Pavements van Adele geschreven. En dat is gewoon echt een... Ja, zo'n ontzettende genius. Ik vind het al vet om hem aan het werk te zien. Hij is supergoed in lyrics. Het is natuurlijk gewoon, Engels is niet mijn eerste taal.
0: Nee.
1: En dan kan je er nog zo goed in zijn of er veel in denken, maar je haalt het nooit bij iemand die daar gewoon al zijn hele leven woont. Dus hij leert mij heel veel. En wat we nu voor dit album hebben gemaakt, daar ben ik echt heel, heel enthousiast over.
0: En schrijf jij dan in het Nederlands en vertaal je dan naar het Engels? Of schrijf je meteen in het Engels?
1: Wel in het Engels. Meteen.
0: Maar jouw gedachten zijn natuurlijk in het Nederlands. Dus je vertaalt het wel alsnog je gedachten naar het Engels.
1: Dat denk ik. Maar ik lees dus heel veel. En ik lees dus eigenlijk alleen maar in het Engels. Waardoor je ook wel jezelf blijft voeden met hoe er wordt gesproken. Maar af en toe krijg ik wel dat ik tegen mij zegt van... Ja, Rie, dit is wel echt hoe opa's en oma's het hier uitspreken. Ja. Zo praten we niet. Echt.
0: Je leest veel oude boeken.
1: Ja, precies. Ja. Dit is te klassiek.
0: Nee, maar zoals gezegd, dat zijn spreekwoorden. Ik gebruik ze graag in het Nederlands. Ja. Maar ik zou het dus in het Engels echt niet weten.
1: Nee.
0: En dat is natuurlijk soms heel mooi, ook in muziek, om metaforen te gebruiken.
1: Ja, zeker.
0: En dan helpt zo'n songwriter uit Engeland je daarmee.
1: Ja, heel erg. Ja, en het zijn wel altijd de onderwerpen waar ik zelf dus heel graag over wil schrijven. Maar je wil niet altijd dat het te straightforward is.
0: Nee, precies. Het mag niet, of het mag wel, maar te direct is soms ook weer heel heftig.
1: Zeker.
0: Dat is natuurlijk sowieso in het Nederlands. Als je ook nog in het Nederlands zou zingen, dan is het helemaal direct.
1: Ja.
0: En dan krijg je heel snel, als je dat niet wil zijn, krijg je bluffachtige teksten.
1: Ja.
0: Maar in het Engels kan, is het al wat mysterieuzer voor ons dan, althans. Alleen wil je dan alsnog wel soms mooie woorden
1: of gezegdes
0: gebruiken.
1: Ja, je wilt poëtisch hebben. Dat die beeldspraak snappen zij gewoon heel goed natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Hoe doe je dat? Welke wil je eerst draaien? How I Gonna Love Myself? Samen met Marcel Veenendaal van Direct? Of Be Yours. Welke past, want dan wil ik eventjes met jou in die tekst duiken.
1: Ja, that, How Am I Gonna Love Myself is wel vet om in die tekst te duiken.
0: Oké, want hoe is dit dan gedaan?
1: Ja, die heb ik dus niet in Londen geschreven. Nee. Om dan, en trouwens Be Yours ook niet. Maar die heb ik wel geschreven met een songwriter uit Nederland. Melle heet die. En ik wilde dus heel graag een liedje schrijven over hoe angst of anxiety je af en toe gewoon achtervolgt zonder dat je dat wil. En dat je vrienden en familie dat misschien wel aan je zien, maar je dat niet per se altijd tegen ze vertelt. Dus nee. Het tweede coupletje gaat over een gesprek met mijn vader. Blue eyes like mine. Do you see me as I tremble? Zo van, ik zie aan je dat je ziet dat ik lieg. Want ik zeg dat alles oké is, maar jij ziet dat wel.
0: Ja.
1: En dat soort dingen vind ik dan wel vet om te schrijven. Om mooi. Niet te zeggen my dad of zo. Maar...
0: Nee. Ja, mooi. Dus de spiegel eigenlijk door dezelfde ogen.
1: Ja. Ja.
0: Vet. En heb jij dan Marcel zijn tekst gegeven? Of heeft hij dat wel zelf geschreven?
1: Nee, ik heb hem de tekst gegeven. En ik stuurde hem een voicebericht dat ik een liedje had waar ik zijn stem bij hoorde. En dat hij er helemaal mee mocht doen wat hij wilde. En hij mocht van mij ook een nieuwe tekst schrijven. Maar dat wilde hij niet.
0: Nee, en toen kwam dit prachtige liedje. Wat jullie live hebben gedaan in de ochtendshow bij Geert Ekdom. Ja. En die heb ik ook, die live versie. Yeah. Het is toch de live club, dus ik ga die nu draaien. En ik leg het even stil, want het is zo'n mooi liedje. En ook deze live versie. De Indian samen met Marcel, de frontman van Direct. How I Gonna Love Myself.

0: Ja, echt.
1: Gek, jongen.
0: Het is ook zo mooi op het eind dat hij dan weer wat lager gaat als jij erbij komt.
2: Ja.
0: Dat is me eigenlijk nog nooit zo opgevallen.
2: Oh ja?
0: Ja, nu opeens, maar omdat ik natuurlijk ook echt samen met jou aan het luisteren was.
2: Ja, ja, ja.
0: En hij zit natuurlijk heel erg in zijn kopstem, Marcel.
2: Ja.
0: En dan kom jij erbij en dan zakt hij.
2: Ja, dat vind ik ook wel vet om te vertellen. Dat heeft hij wel echt helemaal gemaakt.
0: Okay,
2: die tweede stem die hij zingt in de chorus. En het vet is, hij weeft gewoon door de song heen. Het is helemaal niet logisch. Oké, ik stek gewoon even een koortje op jou. Nee. Hij heeft dat helemaal zo bedacht. En ik vind dat zelf ook heel mooi.
0: Wat gek dat jullie toch zo zien hebben in Den Haag. Hè? Dat je gewoon met elkaar zegt, van ik heb iets geschreven. Ik hoor jouw stem erbij. En,
2: je kent elkaar
0: natuurlijk. En dat hij ook zegt, ja, is goed. Maar dan ga ik ook echt mee aan de slag. Ja. In plaats van, kom wel even opdraven. Nou, dat was in Paradiso ook weer een mooi
2: moment,
0: toch? Ja.
2: Ja, het is zo bijzonder om dit met hem te zingen. En ja, we zijn ook in Den Haag. We lopen gewoon bij elkaar binnen natuurlijk de hele tijd.
0: Ja, echt gek. En ook op Spotify meest beluisteren inmiddels steeds.
2: Is dat?
0: Ja.
2: Oh, vet.
0: Ja, ik zag de statistieken.
2: Lekker
0: Ik hou toch altijd van statistieken. Dat vind ik toch leuk. Meer dan 2 miljoen keer gestreamd al deze.
2: Oh, wow.
0: Ja. Oh nee, Numbers is er overheen al. Shit.
2: Ja, en die is dus met Egg White.
0: Die is met die... wat vet. Die is 2,5 miljoen al. Oh, wat goed. Wat leuk.
2: Ja,
0: zo hoor je maar weer. De Indian die zorgt echt voor de ene naar de andere verrassing. Zoek het even op. Zometeen kletsen wij nog even.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stiel, sterk werk.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
8: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
10: Stiel, sterk werk.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
22: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
23: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
27: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld... kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
28: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
29: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag...
30: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
29: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
31: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

En natuurlijk met zijn vaste begeleidingsband, The Wailers. Door de Stir It Up. Live daarvoor nog The Police met Every Little Thing She Does Is Mine. En natuurlijk met zijn vaste begeleidingsband, The Wailers. Door de Stir It Up. Live daarvoor nog The Police met

0: ruzie als het gaat over muziek of zo, over artistieke keuzes, als mensen het echt niet met jou eens zijn?
1: Ja, nou ja, ik denk dat het soms is het wel moeilijk natuurlijk, ja, want het is creativiteit, maar nee, ik probeer dat niet te doen. Ik ben eigenlijk vooral altijd heel, volgens mij wel redelijk en chill. En ik hoor het ook graag als dat niet zo is.
0: Ja, meld je eventjes via de app van Radio Veronica als je het niet zo
1: vindt. Spam.
0: Nee, maar je bent rustig. Je straalt ook rust uit, inderdaad.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Wanneer loopt het uit de hand bij jou? Wanneer ben je wel opgefokt bijvoorbeeld? En niet eens als het om muziek gaat, hè, maar in het verkeer kan dat zijn. Of, ik zeg maar wat.
1: Nou, ik ben wel iemand die veel dingen snel spannend vindt. Dus en daar gaat ook het nieuwe album over. Maar dus ik ben vooral opgefokt naar mezelf toe. Ik kan wel soms echt mezelf in de weg zitten van ja, dit zingen doe je al zo lang. Waarom vind je dit nu ineens zo spannend? Staat erbij alsof met trillende beentjes.
0: Ben je boos op jezelf eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. Ah, ja.
0: Oh, en dus stel je niet zo aan, joh, denk je dan?
1: Ja, denk, kom op. Dit kan jij gewoon. En soms ook met sessies. Dan schrijf ik met iemand en dan denk ik, ja, waarom wil deze persoon nou met mij schrijven? Ja. En dan kan ik niet slapen van de spanning. En dan zit ik daar en denk ik, ja, dit was toch hartstikke leuk. Waarom vond ik dit zo nou?
0: Heb je het wel eens gevraagd aan iemand dan? Waarom wil je met mij schrijven? Of waarom wil je met mij spelen?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zeker. En dan zeggen ze, ja, ik vind het gewoon vet. En als ik het niet meer vet vind, dan schrijf ik niet meer met je. Ja, ze zeggen ook heel vaak nee. En
0: echt?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ik bedoel, dat zeggen ze dan ook. Van ja, soms past het gewoon niet. En nee. dan doe ik het niet.
0: Wat grappig zeg. Ja, dat is eigenlijk wel heel goed om gewoon te vragen.
1: Ja.
0: En dat ze ook heel eerlijk zijn. Zo simpel kunnen mensen er dus ook in staan. Als ik het leuk vind, doe ik het. Als ik het niet meer leuk vind, doe ik het niet.
1: Ja.
0: Ja, en als dat kan, als je zo'n goede songwriter bent of zanger of wat dan ook, dan kan je dat ook natuurlijk leiden.
1: Dat
0: soms
1: is
0: moet je ook wel gewoon.
1: Je moet keuzes maken, ja, want precies. Je hebt ook maar een bepaald aantal uren natuurlijk in de week.
0: Toekomst, want je hebt al een paar keer over een album gehad, over live optredens. Wat kunnen we verwachten van de Indiën? Want ik heb een beetje zitten zoeken, ik heb niet heel veel vinden nog. Hoe kan dat?
1: Nee, we houden het mysterieus.
0: Ja.
1: Ik vind het muziekje ook wel passend.
0: Ja, ik dacht,
1: ga er helemaal lekker op.
0: Even nieuwe energie, dacht ik.
1: Nou, dat is ook precies de vibe van het nieuwe album, Jazzy.
0: Ja, echt waar?
1: Nee.
0: Daar ga je, hè? Ja. Geef je een beetje galm.
1: All right. Party people.
0: Maar wat kunnen we verwachten?
1: Hey, we gaan 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Wageningen spelen.
0: Mooi.
1: We hebben nog een paar hele leuke andere festivals voor de boeg. Live on the beach met allemaal vette Haagse acts. Maar ook met Anouk.
0: En dat ook Hagenees, toch?
1: Ja, ja. Ja, daar was ik heel erg fan van altijd. Nog steeds eigenlijk. We gaan een najaarstour doen. Ik ga nog niet zeggen waar, want dat weet ik niet. Maar we hebben wel een paar hele vette zalen.
0: Maar dat zou wel de clubtour zijn die veel Nederlandse artiesten doen, toch? Dus je gaat Groningen, Utrecht.
1: Beetje die
0: reach en nog een beetje naar het zuiden, denk ik. De 013 misschien. Tilburg.
1: Misschien zitten er ook weer tussen.
0: Nes, Breda, Gieterijen, Maastricht zou ook nog kunnen.
1: Kom maar op, ja, ik ben erbij.
0: Okay.
1: Ja, dus een najaarstuur. En dan volgend jaar een nieuw album. Maar ook zeker voor die tijd weer een nieuw album.
0: Ja, want je moet ons wel lekker houden.
1: Ik wou net zeggen, ik moet jullie wel aan me blijven binden.
0: Ja, het is niet dat je zegt, ik breng nu een single uit en ik ga een beetje festival spelen.
1: En dan een beetje lowlife op een eilandje.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoeveel breng je er dan nog uit?
1: Ik wil er nog minstens 2... Ja,
0: ik hoor je hersenen kraak.
1: Ja, auw.
0: Waar hangt dit dan vanaf? Nee, ik heb geen idee, hè, hoe dat werkt.
1: Ik denk dat het er ook vanaf hangt hoe lang een liedje een beetje blijft plakken.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus als de,
1: als de kaas een beetje plakt, dan kunnen we er 2 doen. En zo niet, dan gooien we er nog wat extra parmezaan overheen. En dan wordt dat nummer 3.
0: Wat een goede metafoor. Ik wilde heel graag Bjors draaien van jullie.
1: Ja, en toen ben ik helemaal klaar mee.
0: Ja, kan ik niet meer aanhoren.
1: Kan het niet meer horen.
0: Die kaas blijft niet meer plakken.
1: Nee,
0: en toen hadden we het over de songwriters waar jij mee schrijft. En een van hen is diegene die ook Adele's Chasing Pavements heeft geschreven. En die heeft dus ook Numbers van jou geschreven.
1: Ja.
0: Blijkt dus gewoon je streamingrecord te zijn op Spotify. Toen dacht ik, ja, waarom draaien we die dan niet?
1: Ja, nou, dat vond ik ook echt een heel goed voorzetje. Want het is ook een van mijn favo's.
0: Waar gaat die over? Wat moeten we weten voordat we ernaar gaan luisteren? Nee, ik ben niet een enorme tekstluisteraar. Dus ik vind het lekker om een beetje...
1: Stel je voor, je staat aan de bar en je ziet iemand en je denkt, nou, niet verkeerd. En dan maak je daar een praatje mee en verzint daar een heel verhaal bij. Van, nou, die zal ook wel elke avond met mij Gilmore Girls willen kijken. En die zal lekker kunnen koken. Is heel grappig. En dan doe je er niks mee, want je hebt natuurlijk al heel lang parkering. En je komt die persoon dus wat vaker tegen. En dan denk je ineens, nee, is helemaal niet grappig. En die trui die hij aan heeft, jeetje, nee. Toch wel blij dat ik daar niet voor ben gegaan.

0: Numbers van de Indiën op Radio Veronica. Ja, je zat nog binnen in je verhaal. Ik moest die beetje microfoon uit.
1: Ik blijf doorlullen hoor. Ik gooi er een kwartje in. En,
0: Maar die gast kwam er dus achter, want daarom heet het liedje Numbers.
1: Ja.
0: Gelooft in numerologie.
1: Ja, een soort van, inderdaad.
0: Dus 3 keer 1 betekent dus dat je de enige bent, maar niet de enige. Want er zijn 3 enen en als je die 3 enen bij elkaar optelt, kom je op 3 uit. En 3, als je dat omdraait, is het een halve 8 en een halve 8.
1: Precies.
0: Dat.
1: Ja. Ja, ik weet niet eens eigenlijk zelf precies wat het betekent. Nee, maar dat zijn waren inderdaad van die dingen. Ja.
0: Toen dacht je, nee, het is een top.
1: Dacht ik, nee.
0: Ik ga hem niet wel even met jou
1: maar
0: delen.
1: Dat wist ik al lang, want ik heb zo'n leuke lieverd.
0: Maar nee, ik weet niet hoe lang jij verkering hebt.
1: Dat weten we zelf ook niet precies, maar het is wel 20 jaar of zo.
0: Oh, 20 al? Ja. Holy shit. Nou, ik heb 11 jaar verkering en ik ben ook echt helemaal geen ander. Maar je flirt wel eens en dan denk je wel eens inderdaad na over hoe zou het zijn als.
1: Ja. En daar gaat deze zo.
0: Heb jij een liedje over geschreven?
1: Ja.
0: Wat zeg. De Indiën. Als je het nou leuk vond, check ze eventjes op Instagram. En waar dan ook, op het wereldwijde web. Dankjewel dat je er was, Rianne.
1: Ja, jij dankjewel.
0: En tot snel. Ja, als het album volgend jaar uitkomt.
1: Sowieso.
0: Laten we een afspraak maken.
1: Let's do it.
0: Radio Veronica, daar luister je naar. En dit is de Live Club.

0: staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Frank van der Lende met de

mooie piano gepingel van Vanessa Carlton en 1000 Miles. Een rustmomentje op misschien wel die drukke zaterdag. Maar misschien ben je wel helemaal geen klap aan het doen. En dan is het fijn. Deze mensen, Chef Special, daar heb ik het over. Die zijn heel druk. Die hadden vanmiddag al een show in het Amsterdamse Bos. En nu zijn ze as we speak bezig in het Bostheater. Ja, het is weer open. Het zomerseizoen is aangebroken. Ze staan dus twee keer in het Amsterdamse Bos, Chef Special. En nu ook nog op de radio. Dit is

Ik kan me nooit bedwingen om toch mee te blaren. Blur Song 2 op Radio Veronica. Lekker veel muziek om de zaterdagavond in te glijden. Wat dacht je van deze? Madonna en Borderline? Word je toch vrolijk van? Precies zoals het hoort.

0: Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi, bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
17: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: via Daalbol.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: extra strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: real good.
1: Veronica. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: via Daalbol.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks hun verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat!

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
2: Veronica.
3: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 2 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot 1 graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
22: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
23: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Dit
1: is Radio Veronica.
2: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
1: Veronica.
3: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH

0: Daalbol.nl.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Are you drinking my Mullet Milk protein?
7: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
19: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Mario.
1: Veronica.
2: Join the club.
3: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
4: Lekkere muziek erbij.
1: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat op gegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het vierenschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: Amerika met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.